weiter. En nog nooit was daar een nacht zo diep, een nacht zo donkerblauw, euroblauw. In mijn vingers bloei, ik heb mijn naals gekraakt op jouw verveerde vleugel. Dus ik wat in die sp-

Dames en heren, dames. Was doen het nou? Voor de mamies, de papies, de hondjes, de katjes. Baby's, zonnetantjes.